0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
5: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen.
4: Het zou 300 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Coalitiepartner CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid, omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
6: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar ik ben echt heel blij met 2 te worden na een val.
4: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maximaal tot 23 graden. Morgen af.

0: trekt een actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk, het is nog de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb
3: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
5: Op en top professioneel. Met de pro van...
7: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
9: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
10: Alles is op.
9: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
10: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
14: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
14: Amai, oh merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
16: Bepat.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: De ochtend van Joe.
1: Ik zit in een soort van dilemma. Het zou eigenlijk al eentje kunnen zijn voor Rick Tors, want het is woensdagochtend en die komt straks weer langs rond 9:15 met een dilemma. Maar dit zou er ook één kunnen zijn. Je hebt verbouwingen aan je huis of je bouwt één van de twee, dus je hebt een aannemer nodig en die geeft jou een offerte. Dan krijg je een offerte, daarmee ga je naar de bank, meestal om een lening te krijgen. Zeker als het een grotere werk is of zo. Hè. Dan ga je naar de bank en op basis daarvan krijg je dan de centen toebedeeld die je dan mag opnemen. De maanden nadien, of de jaren nadien, in het geval van een echte bouw. Maar op het einde van de rit blijkt die factuur van die aannemer toch bijna altijd duurder uit te vallen. Wat doe je dan als een aannemer afkomt en zegt, ja, voilà, dan zie je dan de factuur voor al het werk, alsjeblieft. En jij denkt, potverdikke man, dat is 5, 6, 7, 8, 10% meer dan in het begin. Wat doe je daarmee?
2: Maar ze zeggen dat tegenwoordig ook, hè?
1: Ze zeggen dat tegenwoordig.
2: Ze zeggen tegenwoordig van, kijk, dit is de factuur zoals het nu is, of dat staat daarop. Maar het kan duurder. Ik ken mensen in de bouw die zeggen ook letterlijk van, ja, sorry, maar stel dat ik het nu koop, ik weet niet wat het binnenkort gaat kosten. Dus
1: ja,
2: ik snap ook wel, een aannemer zegt, ik wil er graag ook nog iets aan verdienen.
1: Maar wat jij zegt is dus eigenlijk de kern van het hele probleem. Want dat is het grote artikel vandaag in het laatste nieuws. Wat gebeurt er? Ze mogen dat doen, aannemers. Ja. En ze kunnen eigenlijk ook helemaal niet anders. Dus een offerte die vroeger, wanneer wij zoiets lieten doen, bindend was, die is niet per se bindend meer. Het is zelfs wettelijk voor de aannemers die zeggen, ja, maar wacht eens, bouwmaterialen, die zijn vorig jaar weer 7,5% duurder geworden. En dat heeft met alles te maken. Straat van Hormuz en oorlog in Oekraïne en weet ik veel wat allemaal, toeleveranciers die duurder zijn geworden. Dus die mensen die zeggen, wij kunnen u nu wel een offerte maken, meneer Beuzen, meneer Vermeijer, meneer Ornelis.
3: Ja, oké, maar waarom blijft die offerte dan bijvoorbeeld 2 weken of een maand geldig?
1: Ja, ja.
3: Als de prijs er toch niet toe doet.
1: Ja, maar als ze een maand geldig is, ik denk dat je er dan nog wel, dat zal nog wel werken. Maar sommige van die werken, bijvoorbeeld als ze ons huis verbouwd hebben, daar zijn ze dik een half jaar mee bezig. En dan hebben ze zich er nog keurig aan gehouden, maar er komen ook altijd, ja, verborgen verrassingen komen ook altijd tevoorschijn. Als ze met iets bezig zijn, dan is daar, oei, die muur was toch niet zo stabiel meer, of daar moesten we dit. En daar kan je lastig over doen, maar die aannemers zeggen, jongens, het is voor ons ook heel erg moeilijk om nog alles te breken naar de toekomst toe. Het is voor iedereen
2: wel,
1: lastig.
2: Ja.
1: Dus wij gaan ook zorgen dat we onze broek er niet aan scheuren op het eind. Maar jij, als klant, zit ook al met de gebakken peren. Je hebt onlangs nog serieuze werk gedaan.
3: Ja, deze zomer is er een nieuwe keuken geplaatst en de aannemer moest, we hebben een aannemer onder de arm genomen, die moest de vloer eruit halen, de shop moest eruit, leidingen herlegd, alles moest er opnieuw in en dan kwam de keuken en de aannemer plakte daar een prijs op en hij zat er enkele euro's naast.
1: Maar je hebt eigenlijk ongeveer hetzelfde betaald dan op de... Alleen spijtig dat die 2 ovens niet zijn gekomen en die kookplaat. Dat past niet meer in het budget. Maar voor de rest, er staat toch een keuken.
0: Dit is Joe Gold.

0: Ja, jongens, maar wij kunnen er niet aan doen. Het is echt onwerkelijk hoe die prijzen constant aan het stijgen zijn. We kunnen wel een belofte maken met de prijzen van vandaag. Maar ja, dat gaat gewoon niet anders. Scheuren we er ons broek aan en kunnen onze mensen ook niet betalen. Wim, die heeft er een andere opinie over.
1: Hey Sven, goedemorgen. Wat als ik naar mijn baas ga en zeg, ik kom niet toe deze maand met mijn loon? Ja. Zal je dan ook 5-10% opslag hier ineens? Doei.
0: Ja, maar dat is misschien wel... Ja, dat is net iets anders. Dat is net iets anders. Maar ja, moeilijk hoor, want je verwacht je aan een bepaald bedrag en dan wordt het iets anders. Maar soms is de schuld van ons zelf ook tijdens verbouwingen. Anne bijvoorbeeld.
2: Ik heb ook net een redelijk grote verbouwing achter de rug. Nieuwe keuken, muurtje uitgebroken, nieuwe vloer, vloerverwarming gelegd. De eindfactuur was ook duurder dan de offerte.
0: Okay.
2: Maar dat lag dan eigenlijk gewoon aan mijn eigen persoonlijke keuzes die dan uiteindelijk duurder bleken te zijn dan in de offerte.
0: Huh?
2: Bijvoorbeeld, er was een vloer voorzien van €50 de vierkante meter. En ik koos er één die €60 de vierkante meter was.
0: Okay.
2: Ik heb nog gekozen om bepaalde stopcontacten te plaatsen of daar nog ergens iets af te werken volgens mijn eigen keuze. En dat is een beetje logisch dat dat er dan bij komt. Dus voor de rest hebben die zich keurig gehouden aan de offerte.
0: Allee.
2: En wordt heel de werf vrijdag opgeleverd. Dus dan zit ik in een spiksplinternieuwe keuken, spiksplinternieuwe beneden. Ik kijk er al helemaal naar uit. Groetjes.
0: Allee, Anne.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
6: Dit is Joe Gold.

0: 23 september zijn we vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Stella Artois staat in de spotlight. Het is een historische dag voor ons Belgische biertje uit het prachtige Leuven dat we veel gedronken hebben toen het nog de oorspronkelijke Stella was aan de Toog op de Oude Markt. Toen we nog studeerden in 1823. Maar ondertussen is dat een wereldwijd hip biertje geworden. En het wordt de officiële bierpartner van de Champions League, van de Europa League en van de Conference League. En dat is eigenlijk wel historisch, want daarmee neemt AB InBev de samenwerking over van Heineken. Dat is geen bier, maar bedoel, ze waren sponsor ook heel lang. Dat was sinds 1994 verbonden aan alle Europese clubcompetities. Ze hebben daar heel veel geld in gestoken. Ze zijn daar ook heel groot mee geworden. Dat helpt wel om je merk te bouwen. Maar AB InBev zegt, dat gaan wij nu eens een keer overnemen. En het werd zelfs aangekondigd, het nieuws, door de one and only David Beckham, een grote voetbalicoon. Die is al enkele jaren wereldwijde ambassadeur van Stella Artois. Je zag hem ook in een reclamespot tijdens de Super Bowl vorig jaar. Samen met Damon, waar zo'n verhaal was dat ze zogezegd broers zouden zijn of zo. In elk geval, groot nieuws. En nu mag je ze raden, beste luisteraar. Want het is het eerste cijfer van de dag dat ik al graag met jullie deel. Hoeveel dat kost voor Stella per jaar om de sponsor te zijn van die Europese voetbalcompetitie. Zeg jij eens iets, Sander, uit je
2: maar 100 miljoen.
0: Ja, je hebt gelijk. 200 miljoen euro. 200 miljoen euro.
2: Maar die verdienen daar dikke aan terug.
0: Ja, ze gaan veel pintjes moeten verkopen. Ik zal een beetje helpen. Ik ga beloven.

0: kunstzaken doen in deze ochtendshow. Kunstzaken, beste vrienden, was lang geleden een programma op de VRT. Sander, jij was zelfs misschien nog niet eens geboren. En Kunstzaken werd elke dag uitgezonden op televisie. Echt waar, na het nieuws, op TV1 was er elke dag Kunstzaken. En dan was er een heel ernstige presentatrice. En die vertelde over de nieuwe tentoonstelling in de musea. En de nieuwe opera's die tevoorschijn kwamen de komende dagen. In de Munt en in de Vlaamse Opera. En we gaan nu ook even heel kort aan Kunstzaken doen, want er is iemand heel erg boos. Haar naam is prinses Delphine van Saxen-Coburg en je weet niet nog wat allemaal. Dat is een kunstenares die prachtige kliederwerkjes maakt en die daar heel fier op is en dat wordt eigenlijk behoorlijk goed verkocht. En de Aldi pakte ermee uit in hun folder dat ze nu kunstwerken gaan verkopen van de prinses. We hebben het gisteren al over gehad. We hebben gebeld ook met een retail specialist die ons vertelde dat dat te maken heeft met die maand september. Dat is een lastige maand voor mensen. De centen zijn op het einde van de maand. En iedereen, alle supermarkten, ze zijn nu keihard aan het focussen op de prijzenslag eigenlijk. Dat de dingen goedkoper zijn, dat je het dan toch rond kan krijgen. Budget op het eind van de maand.
1: €25 voor een reproductie van Delphine.
0: Maar dat doen ze, die reproductie, doen ze eigenlijk dat kunstwerk, dat doen ze omdat ze wat vreugde willen brengen in de supermarkt. En Aldi pakt daar groot mee uit. Zaterdag kan je de hele dag kunstwerken van de prinses kopen. En de Delphine die heeft daar boos op gereageerd. De kunstenares en die zegt, ja, die communicatie van Aldi, die klopt niet helemaal. De supermarkt zegt dat ze een kunstwerk van mij verkopen, maar dat is eigenlijk niet. Wat het is een soort van poster van mij. Want ik heb die gemaakt voor een goed doel. Het gaat over mentale gezondheid bij jongeren en dat steunt ze ongelooflijk goed en uitgebreid. En ze zegt, en daar mochten ze dan inderdaad wel wat reproducties van maken, maar dat is geen kunstwerk van mij, beste Aldi. Je mag daar niet mee uitpakken. Een paar jaar geleden had Van Mechelen, Koen Van Mechelen, de kunstenaar, ook al zoiets gedaan. Dan waren ze nog goedkoper, die kunstwerken. Hij noemde het wel kunst, ook al was het op een grote oplage. Maar de prinses heeft dus nu gezegd, je kan mijn poster wel gaan kopen in de supermarkt, in de Aldi, maar noem het geen kunst. Ik had het eigenlijk ook nooit gedacht dat het kunst was, maar als zij het nu ook officieel zegt, is het bewezen bij deze.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen. Op 12 oktober willen ze de openbare dienstverlening stilleggen. Tussen het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen bijvoorbeeld. Omdat ze het niet eens zijn met wat de Vlaamse regering op de tafel legt. Zoals besparingen op subsidies, het groeien.

0: De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
1: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
0: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En nog op die VN-top heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost zijn waardering uitgedrukt voor de organisatie. Hij noemt die een gemeenschappelijk kompas in een onrustige wereld. Prévost zei ook dat de wereld nog nooit zo sterk met elkaar verbonden was, maar dat dat ook betekent dat we daardoor nood hebben aan gemeenschappelijke regels. Opnieuw twee Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
2: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met twee te worden na een val.
0: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
4: 70s
3: en meer.

0: Show.
1: We zijn er die overdrijven. Hè. Er is een wandelaar die vertrokken is vorige week. En die is helemaal te voet naar Shanghai aan het wandelen. Die gaat niet de hele tijd prettige nazomer hebben onderweg. Maar we gaan die eens bellen nog in de loop van de show. Om te horen hoe het gaat. Het is nu een week onderweg. Voor mij moet die toch al in het zuiden van Duitsland zijn. Hè, als die even... Sander kijkt naar mij. Die denkt dat
2: een week
1: is
2: tijd? Ik heb geen idee.
1: Nee, dat denk ik niet. We gaan hem bellen na 9 uur. Clouseau komt langs. Tussen 8 en 9. Want die hebben dus aangekondigd dat Sint Koning Boudewijn Stadion gaan optreden als eerste Belgische artiest ooit op 4 augustus 2027. En Rick Tors die komt langs met een dilemma. En ik weet het niet, maar misschien moet ik... Ik heb een dilemma dat ik hem wil voorleggen. Want er staat vandaag iets groots in de krant. Vraag niet naar vervoerbewijs. Dat is een nieuwe maatregel die uitgelekt is van de lijn. Een soort van richtlijn aan de chauffeurs. En ze zeggen, ja, als mensen opstappen en je voelt eigenlijk dat is hier... Hier is stront aan de knikker. Die heeft geen vervoerbewijs mee. Je kan het eventueel... Het is niet 1000% verboden om het te vragen, maar als je denkt, toch maar niet, ga niet in discussie daarover met reizigers. Want om allerlei redenen, ja, je moet jezelf niet in gevaar brengen, maar daarnaast ook, ja, we moeten nog altijd stipt blijven rijden met onze bussen. Je moet ook je rusttijden respecteren, dat moet nu eenmaal. Dus om al die ellende te vermijden, weet je wat, vraag er niet meer naar. En dat is heel dubbel, dat valt bij mij heel dubbel, want aan de ene kant denk je, maar waarom zou dan in godsnaam nog iemand betalen?
2: Waarom zouden wij dan nog betalen?
1: Ja, als het toch niet meer gecontroleerd wordt, dan denk je toch laat het maar. En anderzijds vind ik ook dat die mensen, ik snap het ook wel, als een situatie is waar je hebt daar een bende jongeren bij elkaar, waar je van weet, ja, die gaan mij staan uitlachen. Ik ga misschien, ja, we gaan problemen hebben, we gaan hier nog lang staan en misschien ben ik wel in gevaar. Misschien komt er geweld van, dat je dan denkt in bepaalde probleemwijken met bepaalde jongeren, ja, ik ga wegkijken. In elk geval Annick de Ridder, die is daar verantwoordelijk voor, de minister van Mobiliteit, en die zegt, ja, nee, dat moet gecontroleerd worden. Dat gaan we niet doen, hè. Ik bedoel, dat hoort nu eenmaal bij de taak van chauffeurs en controleteams. Dus er is een beetje discussie over op dit moment tussen de minister en tussen de verantwoordelijken van de lijn. En ik weet het zelf niet goed welk standpunt ik daarover moet innemen. Dus ik weet niet, misschien als meneer Tors dat als dilemma even naar voren wil schuiven. En ik ben ook heel benieuwd wat jullie mening daarover is. Moeten die mensen altijd heel streng zijn en zeggen, controle op de eerste plaats, je moet betalen, wat ik ook vind dat ze moeten doen. Of aan de andere kant moeten die gewoon ook zeggen, ja,

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
1: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Jij?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Ik ben het beu!
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
7: Bessimo!
8: Knaldi!
9: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
12: Dit is Joe Gold.
13: Alleen maar golden hits.
14: Uit de 60s,
12: 70s
13: en meer.

0: luisteraars van de wereld.
1: Zijn jullie, dat weten jullie al. Jullie proberen elkaar altijd te helpen als dat even kan. Bij Pakje van je Hart doe je dat, bij de camper doe je dat. En we doen sinds dit seizoen eigenlijk van oproepen op dinsdag. Als we elkaar kunnen helpen, dan proberen we dat. En Mark Lambrechts uit Beringen. Goedemorgen Mark. Hallo, dag Mark.
2: Goedemorgen. Het was een beetje vroeger als anders, als gepensioneerde leerkracht, maar ik ben er speciaal voor op te staan.
1: Ja, dat is al heel goed. Want je had gisteren ons een berichtje gestuurd. Je bent ex-leerkracht in basisschool Bovelo in Kesselo. En je had een schilderijtje gekregen 35 jaar geleden van zekere Anke, die als familienaam Bruinings heeft. Lijkt op Buckings, maar Bruinings. En die zat toen bij jou in de klas. En op het einde van het tweede leerjaar had hij een prachtig schilderijtje, dat ik nu trouwens in beeld aan het tonen ben, van een zonnetje, een zee en een bootje gemaakt. En je vond dat zo mooi. Ja, kunstwerkje dat al jarenlang op je bureau staat, je altijd is bijgebleven. Je herinnerde je nog die Anke als een toffe leerling. Haar vriendinnetje was Fientje Keulemans, dat wist je ook nog. En je wist nog dat haar mama ook een leerkracht was bij jou op school. Dat wist je ook nog. Maar je wou eigenlijk nog eens horen, ja, wat is daarvan geworden van die Anke? Is dat een kunstenares geworden? Want het talent was er duidelijk wel. We zijn op zoek gegaan naar haar. Mark, dat was minder makkelijk dan we dachten, om heel eerlijk te zijn. Want we kregen meteen van misschien wel 50 verschillende luisteraars een Facebook-profiel doorgestuurd van Anke Bruinings. Maar die hebben dan ook gecontacteerd. Dat bleek niet de juiste dame te zijn. Was er een andere Bruinings die prachtige kunst maakt, waar we van dachten die zou het kunnen zijn. Maar die was het ook niet. Dat klopte de leeftijd eigenlijk niet bij. En toen kregen we na verloop van tijd een bericht van de mama van Anke. En dat moet dan je vorige collega geweest zijn. Veerle, die kan je nog herinneren, hè, Mark?
2: Veerle, ik denk Veerle Koolpaard of zoiets.
1: Veerle Amter.
2: Die was de familienaam eventjes kwijt.
1: Ja, Veerle Amter was haar naam, inderdaad. En die contacteerde ons en die zei, hey, u bent blijkbaar op zoek naar mijn dochter. En toen ging het makkelijk. En wij kunnen nu goeiemorgen zeggen tegen de enige echte Anke Bruinings. Dag Anke, goeiemorgen.
3: Hallo, goeiemorgen.
1: Wel een beetje.
2: Goeiemorgen, Anke.
1: Hey. Je bent wel een beetje overvallen door ons, hè, Anke, gisteren.
3: Ja, het was wel speciaal. Ik kreeg zo uit verschillende hoeken bezoeken nu op de radio. En ik zo, allee, en dan wat verder gehoord en dan wist ik wel waar het over ging.
1: Ja, je kent je meester Mark nog uit het tweede leerjaar?
3: Jawel.
1: Was hij een goede leerkracht?
2: Ja, het is een verre herinnering. Hè. Het was ook van in mijn beginjaren als leerkracht, dus ik had nog niet zoveel ervaring. Ik weet alleen nog dat het een heel grote klas was met 32 kinderen, maar de tweede leraar was een klein klasje.
1: Ah, oké.
3: Okay. Ja, we waren een kleine klas met 7 of 8 en we werden altijd bij een andere klas gezet. Dus wij zaten altijd in een graadklas.
1: Ah, oké. Okay. Zeg, maar je moet die leerkracht wel graag gehad hebben? Of je was zo'n grote kunstenaar dat je Picasso-gewijs je kunst graag verspreidde in die tijd? Want je hebt er echt een heel mooi werkje gemaakt op je, wat was het, 7e, 8e, zoiets?
3: Ja, het zal zoiets geweest zijn, ja.
1: Ja?
2: Dus dat was het tweede leerjaar toen, ja.
1: Ja. Ben je daarin verder gegaan, Anke, in die kunst?
3: Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk mijn mama die vooral heel creatief is, die ons altijd hielp om zo'n dingen te maken. Dus nee, daar moet ik weer teleurstellen.
1: Oh, dat is wel jammer. Ze hadden talent wel, hè, Mark?
2: Ja, eigenlijk wel, want ik vond, ja, dat is aan mij altijd bijgebleven. Ik heb doorheen al die jaren zoveel cadeautjes gehad van leerlingen, maar dat is toch eigenlijk, ja, mij bijgebleven altijd. Hoe het komt, weet ik niet, maar het heeft zelfs 3 verhuizen meegemaakt, dus, en het staat nog altijd op mijn bureau. Dus.
1: Dat is keigoed, hè?
3: Ja, dat is hartverwarmend. Ja.
1: Zeg, Anke, en hoe sta jij nu in het leven? Want ja, je was toen nog een heel klein meisje. Maak je dan je leeftijd vragen? Dat is onbeleefd bij een vrouw, ik weet het, maar...
3: Ik ben 44 jaar nu.
1: Voilà, het is 35 jaar geleden. Zo staat het ook op het kunstwerkje geschreven. Hè? De datum staat er ook bij. Het was aan het einde van het leerjaar. Welke richting ben je dan uitgegaan als het niet in de kunst is?
3: Wel, ik heb eerst 18 jaar bij de CM gewerkt. En nu, sinds 1 september, ben ik zelf in een school begonnen op een secretariaat in een basisschool.
1: Moh, Mark, kijk. Beetje
2: toch niet op de Bovelo dan, toch niet op een Kesselo.
3: Nee, niet op de Bovelo.
2: dat was eigenlijk een gezellig schooltje, want ik had daar eigenlijk graag blijven werken. Maar ja, die hing af van de zusters van Vorselaar. En moeder Overs heeft mij eigenlijk toen een flinke loer gedraaid.
1: Oei, nou, dat is een ander verhaal. Dat moet dus in een ander programma
2: uitkijken. Okay.
1: Dan gaan we eens een keer een reeks over maken over moeder Overs die flinke loer gedraaid.
2: Daar kan ik wel eens een reeks over maken,
1: kan ik me voorstellen. Maar goed, hey Anke, ja, sorry. Ja, we hebben jullie weer bij elkaar gebracht. We gaan, als het goed is, elkaar jullie nummer geven. En misschien moet je de mama er nog eens bij halen, Anke. Want die zal Mark ook nog wel kennen uit die tijd. Ze zijn collega's geweest. En aangezien jullie toch nu niet zo ver van elkaar daar. Moet je maar eens een keer een koffietje gaan drinken of zo.
2: He? Ik had eigenlijk het idee, Sven, om Anke een keer thuis uit te nodigen in Beringen. En ja, dan mijn vrouw kan heel lekkere taartjes en koekjes bakken. Voilà. En dan maken we een gezellige koffieklets van.
1: En Veerle komt dan ook
3: mee. Dat klinkt heel goed.
1: Wel, dat is
2: en
1: mooi.
2: Dan brengt ze haar mama ook een keer mee. Na zoveel jaren wil ik Veerle dan ook wel eens zien.
1: Kijk, voilà, bij deze opgelost. Dankjewel, we hebben de beste luisteraars van de wereld.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hé, hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Humo!
12: Humo!
11: Humo!
13: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
14: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
13: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
14: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
13: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
11: Humo!
13: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
15: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
17: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
16: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
18: Recupel.
19: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
20: Dit is Joe Gold.
21: Alleen maar golden hits.
20: Uit de 60s,
21: 70s
20: en meer.

0: Ja, ik ga dan meteen met de deur in huis vallen, want jullie moeten het doen. Anke is nog even ziek, die denkt morgen wel terug te zijn. Maar het cijfer van de dag is 57. En weet je wat? Ik denk dat bijna elk huisgezin dat cijfer ergens heeft staan in huis. Of zeker ooit gehad heeft. En als je het nooit gehad hebt, dan is dat raar. Dan is dat merkwaardig. Maar wat zou dat cijfer 57 zijn? We gaan het verhaal erachter vertellen. Zometeen met een expert die het goed kan uitleggen. Maar waar staat de 57 in jouw huis voor? Eerst eens proberen te zoeken. De speurtocht kan beginnen. En laat het maar weten via de app. Waar staat jullie 57?
1: Joe Gold.

0: dat is 57. En ja, ik moet heel eerlijk zijn. Het is misschien 657 keer binnengekomen dat jullie het wisten. Toch nog wel mensen die iets anders dachten. In Mario die zegt, en die heeft natuurlijk ook wel gelijk, bij mij staat 57 voor mijn huisnummer. Ik kan het niet controleren, Mario, maar het zal wel waar zijn, anders zou je het niet sturen. De ideale luchtvochtigheid, zegt Steven in huis, die 57%, als je zo'n machientje hebt om dat te controleren, dat zou het moeten zijn. Ik heb geen flauw idee of dat zou kunnen kloppen. En Isabel die zegt, dat is de perfecte temperatuur voor warm water die op de Bulek staat. Dat zal haar warmwaterketel zijn waarschijnlijk. In elk geval, dat is het niet. Die 57 staat bij velen van jullie waarschijnlijk in de frigo. En je hebt het al gezien of je hebt het niet gezien. Maar die 57 staat op de fles ketchup van Heinz. En we hebben foodarcheoloog Jeroen van Varenberg die ons nu even gaat uitleggen waar die 57 vandaan komt. Jeroen.
1: Die 57, dat is een beetje een mythisch, mysterieus getal die de oorspronkelijke oprichter Henry Heinz op die fles heeft geplaatst, gewoon om aan te geven dat hij superveel variëteiten in zijn sauzen heeft. En Heinz zou op een treinrit in New York een schoenhandel gezien hebben die reclame maakte voor 21 stijlen van schoenen dat hij had. En dat gaf hem een idee van, kijk, in 1896, om dat verhaal van die 57 op die fles te plakken. Volgens de verhalen zou de 5 zijn lievelingsgetal geweest zijn en de 7 dat van zijn vrouw. Maar dat kunnen we natuurlijk niet meer checken.
0: Ja, bijzonder is dat het er al de hele tijd op staat. Dus meer dan een eeuw staat die 57 erop op de ketchupfles. Is wel eens van plaats gewisseld. Het stond niet altijd op dezelfde plek, hè?
1: Die 57 die heeft doorheen de geschiedenis, want als foodarcheoloog ben ik eens in de flessengeschiedenis van Heinz gedoken. Die heeft op een aantal plekken op die fles gestaan. Vandaag vind je die aan de nek, maar in het verleden stond die ook gewoon op de buik en dergelijke. Daar wordt van gezegd, als je op die 57 tikt, toch zeker op die glazen flessen waar de ketchup al eens moeilijker uitstroomt, dat dan die ketchup daar heel vloeiend op jouw hamburger of frieten terechtkomt. Of dat dat dan klopt, dan moet je zelf maar thuis eens proberen.
0: Nou, ik denk dat de meeste mensen al geen glazen flessen meer hebben. Ik denk dat heel vaak geknepen wordt ook. Heb jij nog glazen fles?
2: Ik vind dat superleuk, zo'n glazen fles.
0: Een glazen fles.
2: Ja, superleuk.
0: En dan heb ik nog een kleine tip voor jou. En voor elke luisteraar die denkt, ja, het laatste krijg je er toch nooit uit. Wat doe je daarmee?
2: In de soep, hè. Met,
0: bijvoorbeeld, met hè. Beetje water erbij.
2: Ik maak soep, hè, maar bon.
0: Beetje warm water erbij. Ja. En dan kan je in de soep of in een saus verwerken. Of in een stoofschoteltje of zo dat je doet. Zeker niet laten verloren gaan. Beetje warm water erin. Goed schudden voor gebruik.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
5: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn, afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
4: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn wel nog leerkrachten te weinig. In Roeselaren is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
6: I think we're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
4: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En ons land pakt nog eens 2 medailles op het WK wielrennen in Canada. Bij de mannenjunioren won Victus met zilver in zijn eerste jaar bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren was het zilver voor ons land, voor Jana de Kruijenaren. Onverwacht, zegt ze zelf.
7: Ik sta nog altijd te trailen, dus ik heb het nog absoluut niet door. Ik had goede benen tijdens de opwarming en eigenlijk al heel de week. Maar nee, ik had het echt niet gedacht. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik hiermee mag verder groeien.
4: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles op het WK. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op, maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
8: Dat is een ziekele droom, sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd als we in het sportpaleis stonden, dan keken we rond in een leeg sportpaleis en dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het sportpaleis plots heel klein.
4: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Hier en daar kunnen er wel wat wolken opkomen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: maximum van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.

0: advocaat van de duivel.
1: Elke week een dilemma van jullie, maar er is een dilemma deze ochtend zo tevoorschijn gekomen. Je had het ook gehoord toen u aan het luisteren was naar ons.
2: Inderdaad, ik luister nooit naar Clara, maar altijd naar de onovertroffen kwaliteitszender Joe.
1: Zelfs als Anke ziek is, dan...
2: Zelfs als ze ziek is, ik hoop altijd dat ze plotseling genezen ergens midden in het programma terug zal opduiken.
1: Maar dat zal niet midden in het programma zijn, maar midden in de week morgen hopelijk wel. Maar deze ochtend hadden we het er al uitgebreid over. Ik heb gezegd, wacht even rustig. Beste luisteraars, zullen we het met Rick Tors even bespreken of dat een goed dilemma is. Ja, het gaat eigenlijk over een soort van richtlijn die de oversten van de lijn hebben uitgevaardigd. Dat chauffeurs niet meer moeten controleren als mensen opstappen. Dat ze dat vooral niet meer moeten doen. Vooral, zogezegd, om de stiptijd te garanderen van de bussen van de lijn. Want als ze in discussie moeten gaan met reizigers, ja, dan zijn er problemen met de rij- en rusttijden. Met mensen die op tijd op hun werk of op school willen geraken. Dus daar zeggen ze, beter niet doen. Ja, stiekem lees je toch ook tussen de lijnen en merk je ook in de reacties van onze luisteraars die bij de lijn werken, dat het ook met een veiligheid te maken heeft. Soms is het echt levensgevaarlijk om bij sommige jongeren, om maar iets te zeggen, tussen beiden te komen. En dan heeft Annick de Ridder daar tegenover gezegd, ja, maar wacht. Dat gaan we nu niet als algemene richtlijn nemen. Dat gaan we niet doen. Dus de vraag is een beetje, vinden wij met z'n allen dat bijvoorbeeld zij, maar ik wil misschien wel uitbreiden, politieagent, we hadden net over de police, moet die altijd sowieso 100% tussen beiden komen? Of kan je, als je met je twee in de combi zit en je ziet daar een situatie waar je denkt, ja, dat krijg en ons twee nooit onder controle, mogen die dan stiekem of wegkijken of zich niks van aantrekken?
2: Ja, dat is een gevaarlijke zaak. Het eerste punt is al wat jij zegt. Er wordt gewezen in die interne richtlijn op de stiptijd en je moet de nodige rusttijden respecteren. Maar natuurlijk, mensen zijn niet helemaal onnozel. Ze lezen ook wel tussen de lijnen dat eigenlijk het veiligheidsprobleem het onderliggende is. En dat is altijd een probleem bij zo'n richtlijnen. Je durft niet te benoemen waar het echt op aankomt en mensen voelen dat aan. Dus dat is een eerste punt. En inderdaad, wat je zegt, op den duur ontstaan er inderdaad no-go-zones. Uh-huh. Die heb je eigenlijk al in sommige steden waar de politie ook niet meer durft op te treden. En om de duur ga je een twee snelheden parcours hebben, waarbij in de brave landelijke gemeente, waar mensen nog in vrede en harmonie met de koeien leven, vervoersbewijzen wel degelijk worden gecontroleerd. Maar eerst je ineens in de donkere straten van de stad komt, is het meteen afgelopen. En dat is misschien
1: lastig,
2: toch ook een signaal dat een beetje moeilijk is.
1: En er kwamen vanochtend heel veel reacties, we gaan ze straks eens overlopen, binnen van mensen die ook zeggen, ja, maar dan, sorry, ja, wij maar netjes betalen voor onze kinderen allerlei abonnementen om met de bus te gaan, dan moeten ze het voor ons ook niet meer doen als het toch niet meer gecontroleerd wordt. Nuance is wel belangrijk om te zeggen dat de lijn nog altijd zegt, wij controleren nog altijd, maar we sturen er gespecialiseerde teams op af. We kunnen dat niet meer vragen van de chauffeur die eigenlijk gewoon moet rijden met de bus.
2: Ik heb ergens gelezen dat er meer dan 200 controleurs zijn bij de lijn. Op zichzelf is dat een behoorlijk aantal, maar natuurlijk om een groot grondgebied te coveren.
1: Ik
2: zie nog een ander gevaar dat ik helemaal mis in het verhaal tot nog toe. Er wordt dan wel gezegd, als rare mensen opstappen, ongure types, zoals wij op het moment dat we ongeschoren zijn bijvoorbeeld, als die opstappen, dan moet je niet te veel vragen. Want de veiligheid.
1: Dus vermom je in een onguur type.
2: Maar wat betekent dat dan voor de veiligheid in de bus? Dus die gaan dan wel degelijk de bus in, samen met andere mensen, brave oma's van 84 jaar en zo verder. En daar gaan die andere mensen zich mee vermengen. Dus in feite verplaats je voor een stuk ook.
1: Probleem van de chauffeur naar de andere passagiers. Ja. Wat is jullie mening? Begrijpen jullie dat mensen bij de lijn soms zeggen, chauffeurs met name, laat het maar. Ik ga niet voor €3 een toekop en bakjes krijgen zoals iemand letterlijk stuurde deze ochtend. Of hebben jullie zoiets van, we moeten streng blijven, anders gaat het helemaal ontsporen.

0: veel in onze wereld. Yesterday, denk ik dat we nog wat meer respect hadden toen we de bus namen voor de buschauffeur. Dat is bij veel jongeren aan het veranderen op dit moment en zorgt voor schrik bij heel veel buschauffeurs. Johanna die zegt helemaal te begrijpen dat de chauffeur liever zwijgt. Gewoon meer controles, dat er meer risico is om betrapt te worden. Ik rijd elke dag met bus en tram en ik zie om de zoveel weken er een controleur op staat. Dat is eigenlijk, want die 200 waar u over spreekt, over het hele land verspreid.
1: Te weinig.
0: En die werken ook niet constant enzovoort. Dus als je echt vindt dat de chauffeurs daar niet meer moeten op controleren, dan, ja, dan moet je gewoon meer controleurs zetten. Michel die zegt, een scanner aan de buitenkant van de bus en die gaat enkel open met het juiste ticket. In veel buitenlanden is dat zo. Sluit direct als één iemand gepasseerd is, zoals de poortjes op de luchthaven. Dus dan moet je gewoon een bewijs hebben. Dan is het opgelost op die manier.
1: Dat is zeker een goede mogelijkheid.
0: Voor te zeggen. Patricia zegt, zet zoals vroeger weer een controleur op elk voertuig. Altijd. Zo creëer je nieuwe jobs bovenop en ga je die zwartrijders en heethoofden toch wat afschrikken. Dan moeten ze ook betalen. Dan kunnen die mensen mee betaald worden die die job hebben. Rudy zegt, hoe is het zo ver kunnen komen? Uit schrik voor de slechterikken. Vrij spel geven. Arm België is dat. Maar het meest opvallende is dat we heel veel chauffeurs hebben die een bericht sturen en die zetten er al bij. Liefst anoniem. En als je ze toch opbelt, want we hebben er denk ik 6 of 7 gebeld, krijg je altijd hetzelfde te horen. Er staat in ons contract en heel duidelijk in de richtlijnen van de lijn dat we niet mogen communiceren met de pers. Wij mogen daar niet over praten, ook al hebben we daar een uitgesproken mening over. We hebben alleen Danny aan de lijn. Dag Danny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Neem je nu een risico door met ons te praten, Danny?
2: Oh, ik twijfel een beetje. Het is inderdaad zo dat, dat de lijn woordvoerders heeft en dat er gevraagd wordt, of eigenlijk verboden wordt inderdaad, om met de pers te babbelen.
0: Oké, okay, dan gaan we je een andere naam geven. Wilfried, goedemorgen. Sorry, flauwe mop.
2: Goedemorgen. Nee,
0: sorry. Maar dan kort, hè, zodat je jezelf in de problemen brengt, in welk kamp zit jij? Ben jij van, ja, ik ga altijd controleren, want ze hebben er best wel wat buschauffeurs gestuurd van, als je in de winkel gaat iets kopen, moet je ook betalen. Dus bij mij staat niemand binnen of buiten als hij niet betaald heeft. Of zit jij in het andere kamp?
2: Ik zit dan in het andere kamp. Ook, ik heb dat nooit gedaan. Het is ook een richtlijn van de lijn, inderdaad. En het is makkelijk gezegd, je moet controleren, maar het is, zoals al gezegd is, op het platteland betaalt iedereen braaf en kun je controleren. Maar van het moment dat je in de stad komt, is het beter dat je dat niet doet. Dus iedereen moet een beetje de eer in zichzelf houden en respect ten opzichte van zichzelf en de medemens door in orde te zijn. Dus dat is een beetje mijn mening daarover. En de controleursploegen, die zijn daarvoor opgeleid. Die zijn ook met meerdere. Wij als chauffeurs staan alleen. Dus het is het heel moeilijk om dat correct te doen eigenlijk. Dus dat is een beetje de mening die ik daarover heb.
0: Ja, en je wil ook niet zelf in de problemen komen hè, als er agressieve passagiers
2: zouden opstappen. Absoluut niet. Ik ben natuurlijk voorstander dat iedereen in orde is. Maar je merkt ook snel aan mensen of dat je iets kunt vragen of niet.
0: Ja.
2: En mensen die in orde zijn, zullen ook hun vervoersbewijs laten zien. Als er controleurs op de bus komen, zijn er altijd wel mensen die niet in orde zijn. Van het moment dat je een beetje volk op de bus hebt. Dus het controleren loont uiteraard. Maar,
0: het is niet jullie taak, jullie zijn aangenomen om te rijden met die bus en daar zo stipt mogen. Oké. Okay. Dankjewel. Heel duidelijk standpunt, Marcel. Ik hoop dat je niet in de problemen komt. En,
1: ja,
0: meneer Tors.
1: Ja, ik vind het interessant wat Marcel gewezen Wilfried daarnet vertelde. En hij vertelt dat ook op een heel evenwichtige manier. Maar als we daar nu eens even over nadenken, hè, een beetje dieper. Dus je moet in principe een ticket betalen bij de lijn. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan kom je er toch mee weg, hè, zonder sanctie. Maar als een chauffeur van de lijn praat met de pers, hè, wat niet mag volgens zijn contract, dan zou hij kunnen gestraft worden. Dus een pratende chauffeur is blijkbaar gevaarlijker voor de samenleving dan een hele bende ongure zwartrijders. Dat is toch een verkeerd teken. En dan denk ik, de lijn is een serieus bedrijf, hè, want ze hebben zelfs een directeur operaties, wat je normaal eerder in een ziekenhuis verwacht. Dus het is een buitengewoon serieus bedrijf, zwaar gesubsidieerd, 30% van de inkomsten komt naar uit de tickets. Je mag van zo'n bedrijf verlangen dat ze de zaken op orde krijgen, in ruil voor de zware subsidies die ze krijgen. En als dat niet lukt, dan krijg je toch een soort afglijding die op termijn ertoe leidt dat zelfs grootmoeders van 84 zwart gaan rijden, een boze blik gooien op de chauffeur wanneer ze binnentreden, en zo krijg je toch een samenleving die langzaam wat afglijdt. Ik wil niet de man van law and order zijn, maar je mag toch de burgerzin verwachten van mensen om het niet al te dure ticket toch te betalen.
0: Ik snap het, maar moet de chauffeur dat doen?
1: Wel, dat is de vraag, maar ja, waar zit de controleurs dan? Natuurlijk, als je nog meer controleurs gaat in dienst nemen, dat is ook een probleem. Onze samenleving bulkt al van de controleurs, ook op administratief vlak. Okay, daar zit je dan ook met een probleem.
0: Okay, maar ik denk, uw standpunt is uw standpunt en ik volg helemaal, ik zou willen dat iedereen zich aan de wet houdt daar en iedereen netjes betaalt, maar het leven van die chauffeurs in gevaar brengen,
1: dat mag natuurlijk
0: niet. Zet er dan inderdaad of meer controleurs, of zet er meer poortjes voor de veiligheid, of laat iedereen gratis rijden, of weet ik wat, dat is ook niet betaalbaar, I know, maar ik bedoel, die mensen hun leven, dat weet ik niet hoor.
1: Ze mogen allemaal blijven leven, laat dat duidelijk zijn.
0: Ik vind het een mooi basisprincipe in elk geval. Jullie mogen nog verder discussiëren in de app van Joe. We proberen alles te lezen en bij te houden. Maar we gaan ook nog muziek draaien.

0: goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat heeft het parket laten weten. Het kindje werd nog ter plaatse gereanimeerd en is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
8: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd.

0: Bevoegd minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. Amerikaanse president Trump overweegt om de export van diesel te verbieden nu de brandstofprijzen pieken. Dat heeft hij gezegd in een interview op de algemene vergadering van de VN. De VS is een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europa. Als die export stilvalt, zal dat voelbaar zijn in Europa. In Japan is het aantal doden na de doortocht van een tyfoon gestegen tot 9. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust van Japan en veroorzaakte aardverschuivingen en overstromingen. Het is al de 25e tyfoon van het seizoen. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op, maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
1: Zo'n heel stadion dat dat allemaal zingt. Als je naar de voetbal gaat en ze zingen You Never Walk Alone of zo, dan is dat toch altijd kippenvel. Dus ik denk dat we 2,5 uur kippenvel tegemoet gaan. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat het een onvergetelijke show wordt en dat iedereen die komt tegen iedereen anders die niet gekomen is zal gaan zeggen, man, je hebt daar iets gemist.
0: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. We krijgen een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.
2: Dit is Joe Gold
3: met Sven en Anke.

die aangekondigd heeft een tijdje geleden dat hij te voet zou gaan wandelen van hier België naar Shanghai. Dat is een andere knettergekke fanatieke wandelaar. Daar ben ik ook wel een beetje, maar Lenny Basler is in Erpenmeren vertrokken goede week geleden om 15.000 kilometer te wandelen. Hij is een week onderweg en nu ben ik heel benieuwd waar hij zou zitten op dit moment. We gaan hem straks eens even bellen.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelukkig geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.
13: De mistje datjes van Connections.
14: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
15: Ah, miljard gemist.
16: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
17: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
18: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
17: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: ochtend van Joe.
1: En dan nu even iets, het is gewoon voor mij persoonlijk, want gewoon om mezelf even safe te zetten de komende tijd. Mensen zeggen wel eens, goh, jij met je wandelen, elke dag opnieuw wandelen, jij houdt nooit op, altijd weer 10 kilometer, 15 kilometer, het komt ons strot uit, altijd dat wandelen, het kan nog altijd erger. Dan heb je bijvoorbeeld Lenny Basleer uit Erpenmeren. De brave man is 33, die is vorige week vertrokken voor een wandelingske en geen mens weet wanneer hij terug gaat zijn. Ik ga het hem zelf nog eens laten uitleggen. Lenny, goedemorgen, hallo.
2: Goedemorgen, Sven.
1: Lenny, vertrok in Erpenmeren. Voor hoeveel kilometer en naar waar?
2: Wel, ik ben op pad sinds 16 september voor een tocht van 15.000 kilometer richting Shanghai. Dus richting China.
1: Richting China, richting Shanghai. Ja, sorry, hè, maar dan de vraag, waarom in godsnaam, Lenny?
2: Oh, er zijn heel wat verschillende redenen eigenlijk. Ik zou eigenlijk graag aan de mensheid rondom mij tonen dat er toch wel heel goede mensen zijn. Dus eigenlijk in het kader van de humaniteit. Weer zoveel mogelijk mensen aan te spreken, vriendelijk te zijn. En daardoor eigenlijk toch wel aan te tonen dat er heel wat goede mensen zijn in de samenleving. Ja. Dus ook denk ik de puurste vorm van vrijheid, het wandelen.
1: Klopt.
2: Voor verschillende redenen eigenlijk. Mentaal, fysiek, hoe zijn, natuur, cultuur. Ja. Ontmoeting. Ja. Dus er zijn heel wat redenen om deze reis te maken.
1: Maar je bent een ultrawandelaar. Je won al eens het wereldrecord ultrawandel voor jongeren. Hoeveel heb je toen gestapt? Wanneer was dat?
2: Ik heb dat gedaan in 2020. Ja. Dat was dan 11.000 kilometer op een jaar.
1: Op een jaar?
2: Dat was intens. Want ik kan me herinneren, dan moet je ongeveer 33 kilometer doen per dag. Maar als je één dag niet wandelt, dan moet je het op de tweede dag 66 doen. Stap de twee dagen niet, dan moet je er bijna 100 doen.
1: Oké. Okay. Wow. Dus, ja. Maar wat is je plan nu eigenlijk? Want 15.000 kilometer, als ik nu snel omreken, stel dat je hetzelfde tempo als in 2020 doet, dan ben je anderhalf jaar onderweg naar Shanghai. Mm-hmm. Is dat ook een beetje wat je in je hoofd hebt?
2: Goh, ik denk, het minimum in mijn hoofd is anderhalf jaar. Maar ik denk dat ongeveer twee jaar zal duren. Vooral omdat ik rekening moet houden met het halen van mijn visa. Misschien geopolitieke spanningen, mentaal, fysiek moet alles perfect zitten. Ik heb ook een rugzak mee van 10, 15 kilogram.
1: Ja.
2: Dus er komen heel wat extra dingen bij kijken die toch moeten geregeld worden. En die moet allemaal goed verlopen.
1: Heel kort samengevat, hoe ver ben je nu op hoeveel dagen?
2: Ik ben nu 240 kilometer verder en ik zit op 22 kilometer van Aken.
1: Ja, ja. Dat is per dag ongeveer? Want jij weet het beter. Hoeveel wil je per dag doen ongeveer qua kilometer?
2: Ik denk dat ik rond de 33 per dag heb. Maar ik heb bijvoorbeeld een dag. Gisteren had ik een dag van 44, maar de dag ervoor had ik een dag van 22. Dus dat varieert naar gelang het gevoel. Als ik mij goed voel, ga ik extra kilometers doen, voel ik mij minder goed, dan ga ik ook minder doen. Dus je had er een deadline voor de dag moet gehaald worden.
1: En je weet ook niet waar je gaat slapen de volgende nacht?
2: Nee, nooit. Dus nu ga ik richting Aken. En ik zou graag onder Aken blijven, omdat ik niet echt een grote fan ben van grootsteden. En dan vraag ik aan mensen, heeft u een plek? Heeft u een plek in de tuin? Heeft u een goed parkje?
1: Heeft u een tentje mee ook in die rugzak of wat? Een tentje mee ook? Of wat?
2: Ja, ik ben heel zelfvoorzienend. Dus eigenlijk, ik kan met mijn rugzak dat ik nu heb en mijn zaken, kan ik eigenlijk altijd buiten slapen.
1: Ja, oké, dat is al goed. Ook in sommige omstandigheden kun je langs waar je allemaal gaat passeren, maar ik neem het door allerlei gekke landen waar we de naam zelfs bijna niet van kennen. Je bent in de richting van het oosten aan het wandelen. Hè. Moet je door Rusland bijvoorbeeld?
2: Rusland mag het niet doen. Dus eigenlijk alle landen waar dat er toch een geopolitieke spanning is, kan ik en mag ik niet door. Ook omdat dat gekoppeld is aan mijn verzekering.
1: Ja, ja.
2: Ga ik door een land waar dat niet veilig is, dan wordt mijn ziekte of iets wat dan moet gebeuren eigenlijk niet verzekerd.
1: Ja, nee, dat snap ik al helemaal. Zeg, hoe betaal je dat allemaal? Want ik kan me voorstellen, je moet ook nog eten en drinken.
2: Ach, zo, dat is van passeer er juist een gigantische tractor. Dus ik heb het niet verstaan.
1: Nee, geen enkel probleem. Dat is het leven onderweg. Hoe betaal je dat allemaal? Hoe bekostig je dat allemaal? Want je hebt toch centen nodig voor onderweg?
2: Absoluut. Dus ik heb daar toch wel echt wel voor gespaard. Ik heb daar hard voor gewerkt. Een pelgrimsbudget. Dus hoe doe ik het eigenlijk? Ik ga zoveel mogelijk echt te slapen met mijn tent. Ik ga bijvoorbeeld bij bakkers binnen.
1: Ja?
2: En ik vraag of dat ze nog wat brood hebben of iets hebben liggen. Dat ze niet meer moeten gebruiken. Deze week bijvoorbeeld in België, op de radio heb ik €50 uitgegeven op 8 dagen.
1: Wauw.
2: Dat is spotgoedkoop.
1: Ja, ja.
2: Dus eigenlijk, het is ook door het feit dat mensen heel gastvrij zijn en mij uitnodigen en eten maken. En echt
1: meer vriendelijk
2: zijn dat ik dit kan doen.
1: Maar hier is het verhaal. Hopelijk ga je het in het buitenland ook verkocht krijgen. We gaan het af en toe wel eens opvolgen, Lenny. We gaan je af en toe eens bellen om eens te horen hoe het gaat met jou. Wens je heel veel succes. Weinig blaren, veel kilometers, veel vriendelijkheid tegen heel veel mensen en veel vriendelijkheid terug. Veel succes, Lenny Basleer, bij je 15.000 kilometer richting Shanghai.
0: Uit de 60s, 70s en meer.
3: Joe Gold.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Dit is Joe Gold.

0: Simo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
1: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
0: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
1: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
0: Het grote Humo-onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
2: Humo!
0: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa. Up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Sky staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu zegt Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
7: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dat in een schrikensfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
6: Als er geen akkoord komt, wordt de staking hervat. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat bevestigt het parket. Het kindje werd ter plaatse gereanimeerd en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er was even sprake van het feit dat het kindje overleden was, maar dat bleek niet te kloppen. Het is niet duidelijk hoe het er nu aan toe is. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraude niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegd minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. We krijgen een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.
5: Dit is Joe Gold.
4: Met Karel Schmidt.
8: Goedemorgen.

0: voor alle liefhebbers van zware motoren. Steppenwolf met een van die nummers uit de film Easy Rider, Born to be Wild. Goedemorgen.
1: Joe Gold.
0: Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt met straks in de schatkamer om 10:30 het verhaal achter een van de beroemdste platen van David Bowie. Heroes. Kwam op een heel aparte manier tot stand in

0: Berlijn. Het hele verhaal hoor je zo meteen om 10:30. En voor die tijd ook de Beach Boys, Elton John. Maar ook Dinah Rose en Smokey en heel veel andere golden hits. Dit zijn bijvoorbeeld de Detroit Emeralds en Feel the Need in Me. Goedemorgen.
1: Good morning.

0: Christie Datjes van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
2: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
2: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
2: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: Ik ben het beu!
12: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
13: Best Imo!
14: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
15: Alleen maar golden hits.
16: Uit de 60s, 70s en meer.
15: Dit is Joe

magie van de Beach Boys kwam helemaal tot leven op een van hun strafste opnames. De nummer 35 uit onze 60s top 500 van vorig jaar was het. God Only Knows. De schatkamer komt eraan met daarin een van de beroemdste nummers van David Bowie. Het verhaal achter Heroes. En nu 3 golden hits op een rij met El Martino, Diana Ross en dit is Smokey.

0: Goedemorgen en welkom bij Joe Gold. Het was Al Martino, beroemde zanger en acteur. Had ook een rolletje in The Godfather. Speelde daar de peetzoon van Don Vito Corleone. Dit was Volare.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: We gaan naar de 23e september van het jaar 77. David Bowie brengt zijn single Heroes uit. Een titel die groot klinkt, en dat is ook de bedoeling. De basis voor het nummer ontstaat al in de zomer van 77 in de beroemde Hansa Studios in West-Berlijn. Bowie woont daar op dat moment. Het is al zijn tweede plaat in die stad. En die studio die lag op zo'n 500 meter van die beruchte Berlijnse muur. In 77 zit de wereld midden in die koude oorlog. Oost en West staan lijnrecht tegenover elkaar. Aan de ene kant het communistische Oost-Europa, aan de andere kant het kapitalistische Westen. En nergens zag je die spanning zo duidelijk als in Berlijn, want dwars door die stad loopt een enorme muur, de Berlijnse muur, en die sneed West-Berlijn af van Oost-Berlijn. West-Berlijn was een soort westers eiland midden in de DDR. En aan de andere kant lag dus Oost-Berlijn onder streng communistisch bestuur. Ja, die muur is niet zomaar een muurtje. Het was een hele grenszone met wachttoren, prikkeldraad en controleposten. Oversteken kon bijna niet, alleen via een paar streng bewaakte plekken, zoals Checkpoint Charlie. De co-producer van de plaat, Tony Visconti, vertelde later dat de soldaten met verrekijkers in de studio binnengluurden. Dat is pas echt een luistertest. Nu, de tekst heeft ook iets met Visconti te maken, want David Bowie zag hem, samen met zijn vriendin, knuffelen aan die Berlijnse muur. En Bowie kreeg meteen inspiratie. Hij maakte er een Oost-West romance van. Twee mensen die dus even doen alsof de grenzen niet bestaan. Die periode leverde de Berlijnse trilogie op met drie LP's van Bowie. Low en Heroes in 77 en dan kwam er ook nog Lodger in 1979. Drie albums, één stad en inspiratie die je absoluut niet kan negeren. Dit is Heroes.
1: Schatkamer van Schmidt.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare van Lidoekjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de pro van
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
14: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
15: Alleen maar golden hits
16: uit de 60s, 70s en meer.
15: Dit is

We zaten in 1978 met een band uit Miami. Foxy scoorde een wereldhit met Get Off. En die muzikanten van Foxy zouden later ook meewerken aan een van de disco-LP's van ABBA, Voulez-vous. Dit zijn de hits van Schmitz nog tot 12 uur bij Joe Gold, elke voormiddag tussen 10 en 12. Met nu Genesis en de jonge Phil Collins. Follow you, follow me.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Ronse en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Ronse.
5: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
4: De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Skies staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat de 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu, zegt Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
6: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dat in een schrikensfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
4: Als er geen akkoord komt, dan wordt de staking hervat. De douane heeft al 2 dagen op rij een grote drugsvangst gedaan in de haven van Antwerpen. Daar werd gisteren 117 kilo cocaïne in beslag genomen. Die drugs zaten verstopt in sportzakken in een container die uit Chili kwam. En gisteren werd er ook al 120 kilo coke gevonden tussen ananassen en bananen. We krijgen een zonnige dag met maxima tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden.
3: Dit is Joe Gold
1: met Karel Schmidt.
7: Goedemorgen.

0: Chic en Nile Rodgers. En die vierde afgelopen zaterdag nog feest, want hij werd 74 zomers jong. Verder de Good Times. En ook Good Times voor 12 uur met topplaten van onder andere The Clash.
1: Should I stay or should I go now?
0: Ik laat je ook meezingen met Eric Carmen. Maar ook LTD en Every Time I Turn Around, Back in Love Again. Dit is The King met Suspicious Mind. Goedemorgen.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Oh my, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
12: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
15: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
16: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
17: Op, alles is op.
16: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
17: Op,
16: oké. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
18: Alleen maar golden hits.
19: Uit de 60s,
18: 70s
19: en meer.
18: Dit is Joe Gold.

0: 76. Eric Carmen met een nummer dat later ook werd opgenomen door Céline Dion, All By Myself. En ik heb er weer drie op een rij met Michael Jackson, The Police en Sam the Sham en The Pharaohs.
1: Uno, dos, one, two, three.

Ja, eerlijk, ik denk ook dat ze elkaar naar de maan willen sturen. Want ze maken nog altijd ruzie en ze kunnen niet door dezelfde deur. Die creatieve spanning die er altijd is en was bij de Police. Maar ook het levende bewijs dat als je elkaar haat, dat je ook mooie samenwerkingen kan realiseren. En veel hits, zoals Walking on the Moon. Joe Gold met straks Joe Cocker en ook Van Morrison. En dit is On the Radio met Donna Summer.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk. Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.

Beter wordt het niet. Joe Cocker. And you are so beautiful. Dit waren de hits van Smets op deze woensdag, de 23e september. Zometeen Astrid Philips. Straks is er ook Raf van Brussel. Graag tot morgen en maak er een fijne woensdag van.

0: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselaar vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. De echtgenote van de man kon wel gered worden. Zij riep daarna dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal €2,40. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jaarlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Rons en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Rons.
11: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is... Als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
10: Het aantal beroepsprocedures steeg met 80% de voorbije 5 jaar. In slechts 1 op de 4 gevallen kreeg de klager gelijk. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de centrale toezichtraad van het gevangeniswezen.
12: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
10: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Een sabbatjaar staat slecht op je cv, dus tijd nemen om bijvoorbeeld te reizen of mentaal rust te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent, onderzoeker Liam Dert.
13: Omdat ze verwachten dat je algemene, je sociale en je technische vaardigheden achteruit zijn gegaan tijdens je pauze. Ze vermoeden daarnaast ook dat je minder bereikbaar, minder betrokken en minder bereid zal zijn om tot het uiterste te gaan. Ze vrezen dat mensen hun privé boven hun werk zullen blijven verkiezen en ja, dat je dus een minder ideale werknemer bent.
10: Wie een tijd niet werkt om voor het gezin te zorgen, wordt minder streng beoordeeld. Het is zonnig bij 23 graden, later meer wolken vanuit het westen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
9: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Joe Jackson, is she really going out with him? Het is zometeen tijd voor de Man in Black, maar dan met een grote glimlach er gelukkig ook bij. Johnny Cash bewees dat ook de stoerste country-legende helemaal kan smelten voor de liefde. Dat hoor je in A Thing Called Love. Staat klaar na The Sound of Silence nog Simon & Garfunkel.

0: Johnny Cash, Thing Called Love. Als het jou eventueel zou kunnen lukken, 21 oktober is het zeker een vaste moeite om toch even in te tunen bij streamingdienst Disney+. Want dan duikt daar een 2 uur durende live-uitzending op over het leven van Dolly Parton. CMA presents I Will Always Love You, A Celebration of Dolly Parton. Zo zal die uitzending heten. En het is een heel verhaal van Dolly Parton, allemaal aan de hand van optredens, archiefbeelden en persoonlijke verhalen. Dus het wordt zeker de moeite om dat te kunnen meepikken. 21 oktober dus op Disney+. En Dolly Parton, die krijg je hier zo meteen ook met een van haar schoonste nummers. You Are. Na Maxine Nightingale onder andere nog met Right Back Where We Started From.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
9: De Mist Je Dutchess van Connections.
10: Zeg, de USOV. Toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
11: Tjuh, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.

Dolly Parton krijgt vanaf 21 oktober dus een nieuwe documentaire. CMA presents I Will Always Love You, a celebration of Dolly Parton. En die documentaire zal lang niet de laatste zijn. Last in Music komt eraan met Sister Sledge en nu al Carl Perkins, Blue Suede Shoes. Well,

De Cats, die zullen je wel horen voorbij komen voor 3 uur, maar geen Cat Stevens. Alhoewel dat hij er toch een klein beetje bij is, want het nummer dat je nu hoort is geschreven wel degelijk door Cat Stevens, maar hier uitgevoerd op een prachtige, nog meer snijdende manier, ook door Rod Stewart. The First Cut is the Deep.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
7: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
9: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
8: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
9: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
8: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
9: Humo!
8: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: Recupel.
15: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
16: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
15: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
17: Recupel. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
18: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
17: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

En ik heb toch het gevoel dat het iets is van de voorbije jaren. Bijnaam geven aan artiesten zoals de King of Rock'n'Roll, de Queen of Pop, de Godfather of Soul, de Boss, de Walrus of Love, de Queen of Country. Die kregen we daarnet nog met Dolly Parton, de Thin White Duke, King of Pop. En dan hier de King of Romance met Engelbert Humperdinck. A Man Without Love.

schuiven we nu dan nog eens door naar de jaren 80 met de Time Bandits, met een nummer dat in amper 7 minuten zou geschreven zijn. Dat is toch wat verteld wordt over deze song hier. I'm Specialized in You van Time Bandits.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
5: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
4: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Ongeveer een kwart van de vragen die parlementsleden stellen aan de regering komt van AI. Dat heeft het Nieuwsblad onderzocht op basis van de manier waarop die vragen verwoord zijn. Parlementsleden zelf zeggen dan weer dat ze AI zelden gebruiken of enkel om teksten te laten samenvatten. Er komt wel ook kritiek op, onder meer van Kamervoorzitter Peter de Rover. Die zegt dat als het zo doorgaat, AI binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal €2,40. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart na de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Zij zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de Centrale Toezichtsraad van het gevangeniswezen.
6: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
4: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn daar parlementsverkiezingen. Er wordt wel geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen. Het land kampt nochtans met grote problemen, zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag vrij zonnig, met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Summer Night City. En dat op de dag dat de herfst van start gaat op deze 23e september. Maar ook met 23 graden erbij. Meteen heerlijke temperaturen om zo een paar herfstwandelingen bijvoorbeeld tegemoet te gaan. Ik wens ze je toe. Goedemiddag en welkom hier bij Joe Gold met nu dan The Birds en Mr. Tambourine Man.

Feeling Smoker er zijn. Zeker en vast dus ook die van Morris Albert. Zometeen Rockin' op die Boat met Hughes Corporation. Na deze plaat hier, die ooit nog volgens een Engelse enquête werd verkozen als allerbeste autorijplaat. Moet je nog maar eens checken of dat nog steeds klopt. See Raider Love van Golden Era.

0: Rock the Boat, Hughes Corporation, zometeen dan muziek, waar klassieke muziek ook zeer inspirerend voor geweest is. Maar net zo goed, When a Man Loves a Woman van Percy Sledge. Ook dat nummer had invloed op Procol Harum, hun Wider Shade of Pale.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Ah, dag juffrouw.
7: Hey.
6: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
7: Ja.
6: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Oké.
6: Okay. Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
7: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
6: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
7: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
6: Haha, jij bent een slimme.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder, liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Bessimo!
11: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
12: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
11: Je familiefoto's?
12: Max, alsjeblieft, het is wel broek terug aan.
11: De buren?
13: Zeg, is dat een hert?
14: Nee, dat is een everzwijn.
11: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
15: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
16: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

Kitchen dingedong, ruzie maken dan. Dat konden ze als de beste ook tijdens de opnames van dit nummer hier. Konden Lindsey Buckingham en Christine McVie elkaar totaal niet luchten. En toch elke keer opnieuw eindigde dat in iets magisch. Zoals deze

van Charles Aznavour. En er was een tijd dat het niet zo geapprecieerd werd door radiostations muziekplaten van 6 minuten. Maar hij weet gewoon te boeien vanaf die eerste drumslag al. Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

de vrolijke sound van Billy Ocean in Love Really Hurts Without You. Dat past ook perfect bij de schone temperaturen van vandaag. Ja, op deze woensdag 23 september, start van de herfst. Maar de zon komt buiten, hoor. En dus ook de Latijns-Amerikaanse soul met Mink DeVille zo meteen. Spanish Stroll naar Be My Day nog.

0: Bij ProFilm maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
0: Voor de volle 100%. Met de Pro van...
2: ProFilm.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook alsmaar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOA's. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
9: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
8: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Nederland zal meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat zegt de krant Algemeen Dagblad op basis van verschillende bronnen. Tijdens de vorige editie deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee door de aanwezigheid van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. De wedstrijd vindt volgend jaar plaats in mei in Bulgarije. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen. YouTuber Acid hoort op 14 oktober of hij voor de rechter moet komen voor belaging nadat hij in een van zijn video's de naam bekend maakte van de student-gynaecoloog aan de KU Leuven die vorig jaar geen straf kreeg voor verkrachting. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
7: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

0: Jawel, pure power hier op jouw woensdagmiddag bij Joe Gold met Chaka Khan, I'm Every Woman en nog meer van die women dan hier op post. Met onder andere Kate Bush, met Donna Summer zit eraan te komen, net als Ellen Foley. En hier wordt er nog eens mooi gezongen over een vrouw. Het was wel een driejarig peutertje, die Claire, waarover Gilbert O'Sullivan dan zingt. En hopla, de zon komt meteen nog een pakje beter doorschijnen.
1: Ik

kleine muzikale wandeling nog eens door Liverpool met de Beatles en Penny Lane. En hou die wandelschoenen gerust aan voor Kate Bush, haar Running Up That Hill. Hoor je na Bye Bye Baby nog van Bay City Rollers.

0: De zon schijnt dan wel mooi daarbuiten, maar ik ben er zeker van dat jouw dag altijd nog wel een tikje meer kleur kan gebruiken. En dan hebben de Rolling Stones het perfecte medicijn klaarstaan voor jou. Met She's a Rainbow, na Honesty nog van Billy Joel.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Discamania, media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja. Kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, problemen. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
12: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Ja, die rammelende gitaar mocht er nog net bij. The Rolling Stones, She's a Rainbow. Gaan we de hoogte in dan zometeen met de stemmen, wel degelijk van Bee Gees. De falsetto stemmen die bijna klinken als engelengezang. Past ook helemaal in die Too Much Heaven band van de Bee Gees die eraan komt na George McRae.

hier klinken ze als engeltjes bij de Bee Gees. Hun Too Much Heaven. Zometeen is er eerder uitzien als een engeltje, maar schijn bedriegt wel degelijk. Daarover heeft Elvis Presley het straks in You're the Devil in Disguise. Het is voor zometeen na Ellen Foley ook nog met What's the Matter Baby.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM.
5: Doe, doe, doe, doe, doe.
4: Leef gerust.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
8: Op, alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Op,
7: OK. OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

van de lekkerste, meest swingende nummers ook wel van de jaren 60. Met Elvis Presley, die zijn You're the Devil in Disguise. Het is van swingen naar dance. Dat vooral dance en house. De geboorte daarvan, die kregen we eigenlijk al in de jaren 70, 1977, toen dit werd uitgebracht. Donna Summer, haar I Feel Love.

Coward of the County van Kenny Rogers nog. Ik was al eens gaan kletsen bij Raf van Brussel. Die heeft weer leuke feitjes of flauwekul klaarstaan. Dat is aan jou om weer te achterhalen. Het zit alleszins in die grootheden-categorie. Dat ontdek je mee na 3 uur hier bij Juggled. Please Don't Go nog van Casey en The Sunshine Band.

0: Waar zit je dan? Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
2: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden. En ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt weerman David Degenau.
7: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
6: Er is de komende weken niet veel beterschap in zicht. Dokters en ziekenhuizen zullen binnenkort kunnen zien hoe ze presteren tegenover collega's en welke behandelingen of medicatie ze hoe vaak voorschrijven. Het RIZIF heeft daar een plan voor klaar. Het wil beter controleren dat er geen onnodige ingrepen gebeuren en afwijkingen sneller opsporen. Een Russische helikopter heeft het Poolse luchtruim geschonden. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen. Maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
5: Dit is Joe Gold.
8: Met Raf van Brussel. Wow.

0: enige echte blondie Heart of Glass.
1: Joe Gold.
0: Goedemiddag, we zitten met een rechtzetting. Een koninklijke rechtzetting, meer bepaald. Want gisteren leek het nog alsof je bij Aldi voor 25 euro tussen de koffie en de cornflakes een echte delfin op de kop kon tikken. Maar dat ligt dus net iets anders. Het gaat om ingelijste reproducties van een ontwerp dat Prinses Delphine maakte voor een campagne rond het mentale welzijn van jongeren. Dus niet om originele gesigneerde kunstwerken. Dus ze gaf wel toestemming voor de verkoop, ten voordele van het goede doel, maar is niet gelukkig met hoe het verhaal door Aldi werd opgeblazen. Geen koninklijk koopje dus, maar wel kunst met een warm hart. En dat is even goed, hè. Welkom.
2: Dit is Joe Gold.

Hij dacht zelf dat het een nummer van de Beatles was, maar het was van Badfinger. Hij vond het in elk geval zo mooi dat hij het ging coveren. Die Nilsson, Without You. Het is jou misschien opgevallen, hè? De Ik Ga-campagne. Heel veel bekende medemensen in het land posten op hun sociale media gewoon Ik Ga. Of vertelden in de lens van hun camera Ik Ga. Wel, de

Mysterieuze Ik Ga-campagne van die voorbije dagen krijgt meteen betekenis vandaag. Ik ga naar Clouseau, daar heeft het allemaal mee te maken. En Koen en Chris die spreken nu al van kippenvel. Clouseau gaat volgend jaar voor het allergrootste podium van het land. Op 4 augustus 2027 spelen Koen en Chris in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat is echt heel straf. Ze worden daarmee volgens de aankondiging de eerste Belgische artiest ooit met een eigen show daar. En dat is toch een hele serieuze volgende stap. 2 jaar geleden speelden ze nog 14 keer voor een uitverkocht sportpaleis / AFAS-dome. Maar nu mikken ze dus op een stadion met meer dan 50.000 zitplaatsen. Dat is toch straf, hè? Chris die belde mij afgelopen zaterdag op met de vraag of ik dat ook wou posten op mijn Instagram, die ik ga. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan, want ik vind dat machtig wat ze gaan doen. In Nederland is dat Scheringeninslag. Daar spelen ze de Kuip vol. Daar staan ze in elk groot stadion. Daar dragen ze hun artiesten op handen. En bij ons is dat toch nog altijd een beetje taboe. Dus ik vind het fantastisch. En dat voor Koen zijn 60ste verjaardag. Toch straf, hè? Van Anne in 1989 naar een volledig Koning Boudewijnstadion in 2027. Daar gaat ze. Nee, daar gaan ze.

0: Je zou zijn stem bijna niet herkennen. Hè? Van Morrison, Crazy Love. Na de reclame heb ik een Fransman voor je klaarstaan die wereldberoemd werd met één onweerstaanbare boodschap. En die boodschap die geldt eigenlijk nog altijd.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123 Eend.be.

kunnen we nogthans niet tegen, hè. Ergernis is dat middle of the road middenbaanvaksrijders. Allee, het heeft niks met dit zonnige liedje te maken natuurlijk. Soleil, mijn fijne collega Astrid heeft het iets voor 3 uur al verklapt. Ik ga je zo meteen weer een stelling voorleggen over een artiest en jij mag een beetje raden of dat feit of flauwekul is, dus waar of niet waar. Maar ik gebruik feit of flauwekul om iets anders te doen. Na deze Theme from Mahogany van Diana Ross.

0: Klinkt als filmmuziek, hè?
1: Wel, dat is het ook. Diana Ross.
2: Feit of flauwekul?
0: Michael Jackson heeft Queen overtuigd om Another One Bites the Dust als single uit te brengen. Michael Jackson heeft Queen overtuigd om Another One Bites the Dust als single uit te brengen. Is dat een feit? Dus waar? Of is dat flauwekul? Niet waar. Laat het maar weten wat jij ervan denkt. In de Joe-app. Feit of flauwekul? En zo meteen kom je te weten.

0: Michael Jackson heeft Queen overtuigd om Another One Bites the Dust als single uit te brengen.
1: Feit of flauwekul?
0: Ja, het is een beetje 50-50 in de inbox, in de Joe-app. Veel mensen sturen wel feit, maar misschien ook evenveel dat het flauwekul is. Wel, soms heb je als band, zelfs als je Queen bent, Queen, gewoon een duwtje in de rug nodig. En bij Queen kwam dat duwtje uit onverwachte hoek. Je voelt het al komen, hè? Toen Michael Jackson in 1980 een optreden van Queen in Los Angeles bijwoonde, hoorde hij die Another One Bites the Dust en was hij eigenlijk meteen verkocht. Queen zelf, die twijfelde nog of ze het nummer wel als single moesten uitbrengen. Maar Michael Jackson zei, nee, ik zie daar echt wel een hit in. En achter de schermen gaf hij de heer van Queen dan ook één duidelijke boodschap. Dit moet je uitbrengen. Dat is dus een feit. Queen luisterde uiteindelijk naar The King of Pop en daar zullen ze achteraf waarschijnlijk geen seconde spijt van hebben gehad. Another One Bites the Dust groeide uit tot een gigantisch grote hit en werd zelfs Queen's tweede nummer 1 in de Amerikaanse, en wat heb ik nu toch, de Amerikaanse Billboard Hot 100. Oh, dat verschil altijd tussen Engels en Nederlands. Een heel goede tip van Michael Jackson dus. Soms moet je gewoon naar de juiste fan luisteren.
2: Dit is Joe Gold.

0: toch altijd een klein beetje luchtgitaar aan het meespelen hoor, in de studio. Lady Rider, Dire Straits, straks een bende broers met een opdracht die je vooral niet zittend kan uitvoeren.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
11: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
12: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
15: Ik ben het beu!
16: Oei.
15: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
16: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
15: Ja, en hoe verder liever?
16: Ver genoeg, maar niet te ver.
15: Ah ja, voor de kinderen.
16: Weet je wat? Jij

0: ging over Aline Natanovic, een jonge vrouw die overdag als tandartsassistente werkte en 's nachts de vestiaire van de Parijse Orfeon Club verzorgde. Ja, Christophe? Zeg, straf artikel gelezen. Tijdens een achtervolging in Groot-Brittannië liep een politieagent op een bepaald moment te voet achter een verdachte aan. Een automobiliste in een Nissan Micratje zag wat er gebeurde. Stopte en riep simpelweg, stap maar in. De agent die sprong erbij en plots werd haar kleine stadsauto even een geïmproviseerde politiewagen. Met de Micra konden ze de achtervolging verder zetten en de verdachte uiteindelijk weer bijbenen. Geen zwaailicht, geen sirene, geen dikke motor trouwens. Gewoon een behulpzame bestuurder en een Nissan Micra die zich plots de Aston Martin van James Bond mocht voelen, denk ik.
1: Dit is Joe Gold.

0: Een echte 70s plaat met een dikke, vette knipoog naar de jaren 50. Zo hebben ze graag bij Joe Gold. Rubettes, Tubebox Jive, de nummer 122 in onze 70s top 1000. Na het nieuws, heel veel van dat ene waar we allemaal wel eens te weinig van hebben.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Thomas Everiks, die heeft dat voor jou.
7: Goedemiddag. Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace.
8: Tot voor kort werd de presentator van de Spaanse publieke omroep gekortwiekt als hij bij de introductie voor de kandidaat uit Israël iets zei over het land dat in oorlog is. Ik denk dat we vandaag de garantie hebben dat we dit soort wereldvreemdheid helemaal uit het Songfestival kunnen weren. We hebben een aantal engagementen, die moeten de komende maanden wel geconcretiseerd worden.
7: Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een jonge man neergestoken na een vechtpartij. Dat gebeurde aan het Sint-Pieterstation. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De politie is een onderzoek gestart. Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski, in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen en maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en het weekend zonnig en maximaal tot wel 25 graden.
1: Dit is Joe Gold
9: met Raf van Brussel.

0: toch mega catchy, hè? Golala, die. Golala, goed gevonden. Simon & Garfunkel bij Joe Gold met Mrs. Robinson. Een amateur-archeoloog heeft op een akker bij Keulen een flinke zilverschat gevonden. Samen voor ongeveer 3 kilo aan munten. Hij stootte erop met een metaaldetector en waarschuwde vervolgens de archeologische diensten zodat de vondst professioneel onderzocht kon worden. Ja, het ging dus niet om 3 vergeten eurostukjes in een jaszak waar wij wel eens blij om kunnen zijn. Maar dus, het gaat om echte historische munten. Een echte muntschat die eeuwenlang onder de grond verborgen lag. Ja, ik vind als ik met mijn hond ga wandelen ergens op een akker, meestal modder aan mijn schoenen. De man vond 3 kilo zilver. Zo gaat het dan, hè. Dat is toch net iets beter thuiskomen, denk ik. OJ's komen eraan, Peter Frampton ook. Maar eerst meneer Vinton Bobby.
1: Dit is Joe Gold.

0: Backstabbers gaat over mensen die vriendelijk in je gezicht doen, maar achter je rug andere plannen hebben. En zo zijn er wel wat klassiek geval van bondgenoot of toch eerder een verrader. OJ's uit 1972. Na de reclame, binnen een kleine twee minuutjes, gaan we even weg van de werkelijkheid. Maar je hebt er geen vliegtuig voor nodig, alleen een beetje verbeelding.
1: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
2: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
1: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
2: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
1: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
2: Humo!
1: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
3: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
7: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
11: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ik zal je wel gewoon vragen om het te lenen. Smeken en stelen, dat hoeft niet voor mij hoor. New Seekers bij Joe Gold uit 1972. Ik had het gisteren al over Gent en het gebruik van roos licht in de Overpoort om geweld en agressie tegen te gaan. Wel, vandaag keer ik terug naar die Artevelde-stad, want de Gentse binnenwateren die kleuren momenteel op sommige plekken felgroen en dat ziet er behoorlijk spectaculair uit liever. De oorzaak is een stevige opstoot van eendenkroos en ander drijvend groen dat zich door het warme weer snel heeft kunnen vermenigvuldigen en daardoor lijkt het water op sommige plaatsen bijna echt op een gazon. Voor toeristenbootjes is het minder grappig, want dat groen kan zich ophopen en rond de schroeven en motoren vastzitten, waardoor varen redelijk lastig wordt. De stad volgt de situatie op en probeert waar nodig het overtollige plantenmateriaal te verwijderen. Nu, ik wens het je meteorologisch niet meteen toe, maar misschien helpen een paar stevige regenbuien wel.
1: Ik

0: Ook deze heren wisten een fijne popsong te schrijven. Small Faces, Ichiku Park uit 1967. Straks een hele duidelijke boodschap over de vrouw. Maar ik zit hier wel voor onder een palmboom, in het zand, met de geur van wat geestesverruimende middelen in de lucht.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
4: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
3: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
5: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
7: Zeg, steniel of toch barbecue straks?
8: Je familiefoto's?
7: Max, alsjeblieft, het is webbroek teruggaan.
6: De buren?
9: Zeg, is dat een hert?
10: Nee, dat is een everzwijn.
6: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
11: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
13: Ach.
12: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.

0: Een Spaanse zanger, een Antwerpse baar, een Belgische schoonvader en een gigantische meezinger. Je zou bijna denken dat het een begin van een mop is, maar het werd gewoon een dikke hit voor Paco Paco in 1972. Joko! Rewind. Morgen is het weer donderdag, tijd voor de Joe Gold Rewind rond 3:30. Dan neem ik je mee terug naar die dag, dat zal dan 24 september zijn, maar dan ergens in de 60s, 70s of 80s. Het rad hier in de studio, dat het rad van Raf is gedoopt, dat bepaalt dat. En ik ga er weer een draai aan geven, zie. Waar stopt het rad? Het is gestopt op het gezegende jaar 1982. Dus morgen ga ik samen met jou terug naar de top 3 van 24 september 1982. Ik overloop die top 3 en ik draai de nummer 1.
1: Joe Gold Rewind.

ook een single die mag gedraaid worden, stuurt Edwin. Wat een riff. Ja, daarom draai ik ermee. You Are Beautiful van Chic uit de jaren 80. Ik heb er nog eentje voor jou, tot aan het nieuws van 5 al zeg. En na het nieuws, ja, als de zon verdwijnt, begint voor sommigen het echte leven pas. Er komt een nachtelijke klassieker aan, na 5 uur. Maar eerst, Andrew Gold.

0: Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
3: Krijg je van Thomas Weveriks. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace.
5: Tot voor kort werd de presentator van de Spaanse publieke omroep gekortwiekt als hij bij de introductie voor de kandidaat uit Israël iets zei over het land dat in oorlog is. Ik denk dat we vandaag de garantie hebben dat we dit soort wereldvreemdheid helemaal uit het Songfestival kunnen weren. We hebben een aantal engagementen, die moeten de komende maanden wel geconcretiseerd worden.
4: Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij vanmiddag. Daarbij raakt een slachtoffer zwaargewond aan de borst. De politie is op zoek naar nog meer verdachten. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
6: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
4: Een Russische helikopter is vanmiddag het Poolse luchtruim binnengedrongen. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen in Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. En ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit de metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm regen, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, dat zegt weerman David De Heenouw.
7: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
4: Er is de komende weken ook niet veel beterschap in zicht. En dat brengt ons bij het weer. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wolken, droog, maxima tot 19 graden. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
2: Dit is Joe Gold.

moet het je eens inbeelden, hè, dat je als muzikant in New York zit en het, je kijkt uit je raam naar beneden en je ziet daar op straat een jazzsaxofonist een beetje spelen voor de passerende mensen voor een nickel or a dime. En dat beeld inspireerde Santana hem tot de melodie, dus geen zanglijn. Dat is ook helemaal niet nodig bij Santana. Hij laat zijn gitaar altijd spreken. De Actua plaat komt eraan. Een stukje Actua ga ik voorlezen en jij mag daar weer een 60, 70s of 80s greatest hit aan ophangen. Thematisch weliswaar. Maar eerst nog Eagles, Take It Easy, altijd goed. En deze Gary Puckett en The Union Gap. Nooit vergeten, de band. Mag je nooit vergeten. Yeah.

0: Actua-plaat.
1: In de Actua-plaat zou ik het over Frans willen hebben. Frans is een ezel. Dat zou Frans kunnen zijn. Frans, ezel Frans dus, had geen gemakkelijke start. Hij werd gered uit een donkere stal, maar heeft nu een totaal andere rol gekregen. In Zutendaal helpt hij namelijk mensen om tot rust te komen. Zijn begeleiders die merken dat hij heel gevoelig reageert op spanning en emoties en dat mensen vanzelf vertragen wanneer ze bij ezel Frans in de buurt zijn. Dat is toch mooi, hè? Dat is eigenlijk mooi, simpel. Geen ingewikkelde therapietaal, geen haast. Gewoon een ezel die er staat, die naar je kijkt en blijkbaar heel veel aanvoelt. De lieve ezel Frans heeft zelfs een tweede kans gekregen en gebruikt die dus nu om anderen wat rust te geven. Van donkere stal naar een wandelende zenmeester met hangende oortjes. Ik vond het een mooi artikel. Ezel Frans in Zutendaal om mensen te helpen vertragen. Daar mag jij nog eens een plaat aan ophangen thematisch. Een plaat uit de 60s, 70s en 80s mag dat zijn. Geen 90s of nilies. Dan moet ik helaas zeggen dat we die niet kunnen draaien. Ik ga straks al jullie suggesties oplijsten en ik draai er zoals steeds eentje van. Maar eerst even. Alle trossen los. Samen met Christopher Cross. Hé, dat rijmt.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
4: Knaldi!
5: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels,

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Blue Jean van David Bowie bij Joe Gold. De Actua-plaat, heel fijne suggesties binnengekomen. Sommige dingen die ik niet in mijn database, zal ik maar zeggen, heb zitten. Maar ik ga ze zo meteen allemaal oplijsten wat jullie allemaal doorstoelen. Jullie creatieve, lieve luisteraars. Eerst nog Four Seasons, bitches.

0: nummer 294 in de 70s tot 1000. December 63, oftewel Oh What a Night van Four Seasons.
1: De Actua Plaat.
0: Ik ga het over Ezel Frans hebben. Ja, ja, Frans, het gaat over jou. Ezel Frans had geen gemakkelijke start. Hij werd gered uit een donkere stal, maar heeft nu een totaal andere rol gekregen. In Zutendaal helpt hij namelijk mensen om tot rust te komen. Zijn begeleiders merkten dat hij heel gevoelig reageert op spanning en emoties en dat mensen dus vanzelf vertragen wanneer ze bij Ezel Frans in de buurt zijn. En dat is eigenlijk mooi simpel. Geen ingewikkelde therapie, geen haast, gewoon Ezel die naar jou kijkt en blijkbaar heel veel aanvoelt. Grote voelsprieten heeft Frans. Hij heeft zelfs dus een tweede kans gekregen en gebruikt die nu om anderen wat rust te geven. Van donkere stal naar wandelende zenmeester met rechtopstaande oortjes. Janine die stuurt, ik denk aan het liedje van Harry Belafonte, The Donkey Song, en Sophie stuurt Het Ezeltje van Wim Sonneveld. En er zijn nog een paar suggesties binnengekomen die helaas niet in mijn computer zitten. Maar Patrick dacht bijvoorbeeld aan deze. Dankzij Frans de Ezel hebben ze allemaal een emotional rescue Rolling Stones. Dankjewel, Patrick. Oké, Frans is geen paard, zegt Gert, maar hij heeft tenminste wel een naam. A Horse With No Name van America. Peter dacht om een of andere reden aan Take Me Home, Country Roads van John Denver. Voor even tot rust komen, even niets moeten, gewoon in het moment zijn. Let It Be van Beatles. Mieke dacht eraan. Dat is wel goed doorgedacht, dit. Want dit nummer heet Against All Odds van Phil Collins. Tegen alle verwachting in dus, van een verwaarloosd dier naar een therapeutische rol. Dat is chic, Thomas. Waarom er met zo'n dier gewerkt wordt? Wel, zachtheid doet soms meer dan woorden. Dat is mooi. Try a Little Tenderness van Otis Redding voor Paul. Maar we gaan samen met Kurt, Els en Stefan ook naar de Rolling Stones. Beast of Burden meer bepaald, dat gaat eigenlijk over het klassieke lastdier. Dus waarschijnlijk ook een ezel. Alleen hoeft Ezel Frans tegenwoordig gelukkig vooral emotionele lasten te helpen dragen. Dank jullie wel allemaal.
1: De Actua Plaat.

0: voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Helan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
3: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.

Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry.

Brick House, Commodores. Commodores link je natuurlijk ook een klein beetje aan Lionel Richie. Alhoewel dat hij bij deze nog niet bij zat. Maar die moet echt even op de rem gaan staan. Hij is 77 jaar, heeft een hartingreep ondergaan wegens boezemfibrilleren en hartritmestoornissen. Volgens een woordvoerder verliep de minimaal invasieve ablatie, dat staat er, verliep die goed, maar Lionel Richie moet nu dus echt wel rust nemen. En daardoor zijn 3 geplande optredens van zijn tournee met Earth, Wind and Fire geannuleerd. Eind augustus werd hij al enkele dagen opgenomen voor hartonderzoek. Dat heb ik je al eens verteld. En eerder moest hij ook shows uitstellen nadat hij zich duizelig voelde op het podium. Hopelijk is dit de poort naar beterschap, beste Richie Lionel. Robert Palmer heb ik nog voor jou. Can We Still Be Friends? En dan een legendarische parel van John

Can we... Nee, can we... Jawel, we still be friends. Het is wel juist eraf. Robert Palmer. De affiche van Night of the Proms 2026 is bijna volledig, denk ik. Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. Orchestral Maneuvers in the Dark. Fantastisch live ook. Vanessa Amarozzi, Maxim. En de presentatie Niels de Stadsbader. En ik voel aan mijn water dat er nog een fijne naam gaat bijkomen een van de dagen. Maar Mr. Night of the Proms, die is er helaas niet meer. Dat is een hemelse held geworden. En ik had gezegd dat dit de laatste plaat ging worden vanavond. Geniet ervan en graag tot morgen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. De socialistische vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van het ACOD.
5: Ja, het behoort tot de ethiek van een openbare omroep om er alles aan te doen om de mensenrechten te laten gelden. En toch staan ze dan op hetzelfde podium als de staat Israël die een genocide pleegt. We denken dat de meerderheid van het VRT-personeel niet achter deze beslissing staat en dat we dus in actie moeten komen en ervoor zorgen dat het niet wordt uitgezonden.
4: Hoe ze dat van plan zijn, dat gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
6: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
4: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren. Rusland weigert dat. Sport dan. Timmerlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen in Lichtervelde in West-Vlaanderen is dat. De laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislav Anjelkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Timmerlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Onze Belgische tennisvrouwen moeten toen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinales. Ze spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het ook al doen zonder Elise Mertens en Jelien van Dromme die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog wel, maxima tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij maxima tot 23 graden.
3: Dit is Joe Gold.
0: 60s at 6.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Unimo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
1: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
0: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
1: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
0: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
1: Humo!
0: Powered by KBC, de bankverzekeraar voor jongeren.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Alleen maar Gold.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Ik ben het beu!
10: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder, liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja. Voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
11: Best Imo!
12: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
14: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van de ACOD.
4: Ja, het behoort tot de ethiek van een openbare omroep om er alles aan te doen om de mensenrechten te laten gelden. En toch staan ze dan op hetzelfde podium als de staat Israël die een genocide pleegt. We denken dat de meerderheid van het VRT-personeel niet achter deze beslissing staat. En dat we dus in actie moeten komen en ervoor zorgen dat het niet wordt uitgezonden.
3: Hoe ze dat van plan zijn, gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Laanhaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden ook nog illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie aangetroffen. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort komen uitleggen bij de politie. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos en wetenschapsexpert Martijn Peters, die weet wat het dan gaat doen.
5: Je hebt daar natuurlijk twee verschillende aspecten. Het wetenschappelijk aspect, de maan kan ons heel veel leren over het ontstaan van het zonnestelsel, het ontstaan van de aarde. Maar een heel belangrijke factor is, ja, we willen allemaal ons permanent gaan vestigen op de maan. Hè. En ja, dan moet je natuurlijk heel veel onderzoek daar gaan doen. En die rovers die zijn daar het ideale platform voor.
3: Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. Onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen wel beter dan het vorige EK in 2023. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen die spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog bij maxima tot 19 graden. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
2: Dit is Joe Gold.
6: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, of hè?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Amai, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
13: Bebad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
15: Dit

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japans.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Yellow!
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Alleen maar golden hits

0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een man van 22 opgepakt in het onderzoek naar een schietincident in Lepbeek afgelopen weekend. Een jongen van 18 werd twee keer in de rug geschoten door iemand die hij passeerde met zijn bromfiets. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is onduidelijk. Ook de rol van een jongeman van 22 kennen we voorlopig niet. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. En wetenschapsexpert Martijn Peters weet wat het dan gaat doen.
3: Je hebt daar natuurlijk twee verschillende aspecten. Het wetenschappelijke aspect, de maan kan ons heel veel leren over het ontstaan van het zonnestelsel, het ontstaan van de aarde. Maar een heel belangrijke factor is, ja, we willen allemaal ons permanent gaan vestigen op de maan. En ja, dan moet je natuurlijk heel veel onderzoek daar gaan doen. En die rovers die zijn daar het ideale platform voor.
2: Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. En onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen het wel beter dan het vorige EK in 2023 was dat. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog bij maxima tot 19 graden. De dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
1: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
4: 70s
1: en meer.

XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. 4 van de 5 partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars, omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde cliquet. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjes.
2: Pas wanneer de prijs 100 euro per megawattuur is, wij willen die verlagen naar 75 euro per megawattuur. Waarom? Dat is ongeveer het dubbele van een normale energieprijs. En wij vinden dat op zo'n moment een overheid mensen hun koopkracht moet beschermen.
1: Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Lanaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden er ook nog eens illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie gevonden. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort uitleggen bij de politie. En in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 0-0 in hun thuiswedstrijd tegen AS Roma. Volgende week moet OHL naar PSG. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maximaal tot 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. 4 van de 5 partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars, omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde klieken. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjes.
2: Pas wanneer de prijs 100 euro per megawattuur is, wij willen die verlagen naar 75 euro per megawattuur. Waarom? Dat is ongeveer het dubbele van een normale energieprijs. En wij vinden dat op zo'n moment een overheid mensen hun koopkracht moet beschermen.
1: Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. In Zwalm in Oost-Vlaanderen zijn een groepje leerlingen en hun leerkracht aangevallen door hoornaars van die grote bijen. Dat gebeurde tijdens een scholenveldloop. 6 leerlingen en een leerkracht werden meermaals gestoken. Eind augustus werden 20 kilometer verderop in Kluisbergen ook al wandelaars en een fietser aangevallen door Aziatische hoornaars. Enkele van hen moesten toen zelfs naar het ziekenhuis. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner met 30.000 kleine lenzen, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Je hoort uroloog Edward Lambert.
3: Binnen 10 minuten krijgen we eigenlijk hetzelfde digitale resultaat, waardoor dat de patholoog ons tijdens de operatie kan zeggen alles is volledig verwijderd of niet. Dus als chirurg krijg je een tweede kans. Dus waardoor dat je ook veel dichter tegen de prostaat durft en kan opereren en dus meer zenuwen kan sparen, wat in het voordeel is voor de continentie en de erecties van de patiënt na de operatie.
1: Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd van de competitiefase gelijk gespeeld. Het werd 0-0 thuis tegen AS Roma. In de toegevoegde tijd kreeg AS Roma een strafschop. Die werd gemist. Volgende week moet OHL naar PSG. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er wel wat mist opzetten. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima tot 19 graden dan. De dagen nadien zonnig en warmer.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen, maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken, dat weet Amerika-correspondent Grete Keizer.
2: De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei dat het vooral gaat om het openhouden van de communicatielijnen tussen wat Marco Rubio zelf noemde de twee belangrijkste economische en militaire staten van de wereld.
1: Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En niet meer moeten wachten op onderzoeken na die operatie. Je hoort uroloog Edward Lambert.
3: Binnen 10 minuten krijgen we eigenlijk hetzelfde digitale resultaat, waardoor dat de patholoog ons tijdens de operatie kan zeggen alles is volledig verwijderd of niet. Dus als chirurg krijg je een tweede kans. Dus waardoor dat je ook veel dichter tegen de prostaat durft en kan opereren en dus meer zenuwen kan sparen, wat in het voordeel is voor de continentie en de erecties van de patiënt na de operatie.
1: Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. En in Berlijn is de luchthaven van Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had die drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het al zeker 28. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima tot 19 graden. En de dagen nadien zonnig en warmer.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Chinese president Xi Jinping is aangekomen in de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump over onder meer de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we er niet van verwachten, dat weet Amerika-correspondent Grete Keizer.
2: De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei dat het vooral gaat om het openhouden van de communicatielijnen tussen wat Marco Rubio zelf noemde de twee belangrijkste economische en militaire staten van de wereld.
1: Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. In Berlijn is de luchthaven Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar die drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het er al zeker 28. En we moeten AI vertragen. Dat was het betoog van de Oekraïnse president Zelensky tijdens de algemene vergadering van de VN. Hij zegt dat AI nu nog een digitaal ding is, maar als alles zo snel blijft evolueren, het ook ingezet zal worden bij oorlogen. En dat het dan niet alleen meer mensen zijn die beslissen wat er op het slagveld gebeurt, maar ook AI. Of dat AI mogelijk ook kernbommen zal kunnen maken. En dat wil hij niet zien gebeuren. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar kan er wel mist komen opzetten. Morgen dan veel zon, af en toe wolken en een graad of 19. En de dagen nadien zonnig en warmer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.